Hamid Marin de Wilk naar Bande. Moi Hamid Lin de Wilk naar Bande. Moi Abdelaziz Ram de Wilk naar Bande.